meneertje Nij kan overleven in zijn wereld van nee. Hij wil niks geven, maar hij wil ook niks krijgen, want er zijn vieze handen die vast nooit zijn gewassen en dus stinken naar pipi. Ja, ja,

Hij zegt niets is nu nog zeker en de wereld zal vergaan. Hij zegt vroeger was het beter. Ik vraag hem, zal het ooit terug beter

tenercene. Is schielijk overleden in zijn wereld van hij. Op zijn sterfbed.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

de lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mensen op een bank, een oostlief vrouwke en de vlakke schank.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: Op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koeldag Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Als het legaal geworden is en te koop in eigen winkels, gesorteerd, gecontroleerd door strenge mannen. Als de lucht is opgeklaard en het eindeloos gesprek over het wel of niet naar ginder is verbannen, loop je rond met een maandenlange cel in je hart, in je huid, in je ogen. Vers, hard en gelaten heb je gebogen, heb je gezeten, heb je gebeden, je bent nu vrij. Als het legaal geworden is en officieel, met de moedervlag van de victorie. Dus nu zijn we dan zover en de nieuwe tijd dringt eindelijk tot de mensen en de magistraten door. En jij loopt rond met een maandenlange cel in je hart, in je huid, in je ogen. Vers, hard en gelaten heb je gebogen, heb je gezeten, heb je gebeden, je bent nu vrij. Als het legaal geworden is en gewoon, zal je ontroering bezwijken onder haat. Je bent beschadigd, het is te laat. Onrechtvaardigheid was jouw verdiende loon. En je loopt rond met een maandenlange cel in je hart, in je huid, in je ogen. Vers, hard en gelaten heb je gebogen, heb je gezeten, heb je gebeden. Je bent nu vrij.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koeldag Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Calling all cars, hold up reported on Highway 59.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
6: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
8: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Illertilse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Illertilse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
10: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
11: Ja, dit is wat mijn mama zei.
10: Samson en Marie. Milk Inc.
12: I will walk on water.
10: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws. Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koeljag Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillesien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. De agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt, zo'n 26 graden overdag.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Monza's favoriet.
15: Hey, wakker blijven, want we gaan nog lang niet naar bed. En dat is toevallig ook mijn allernieuwste singeltje. Ik ben Jimmyke en deze week ben ik een gans week lang Monza's favoriet.
14: Monza's favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel kopiecenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
0: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik. Stationstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationstraat 38B in Mazeik.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
0: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roetre. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Gebroeders Vers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Vers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen.

0: De Broeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klaveek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
1: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusierut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888... 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte bedankt voor uw steun. U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koeldag Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws. Goeiemorgen!

Ja, ja, we zijn vandaag heel rustig begonnen, moeten we zeggen. Hè. Net is hoe de temperaturen van afgelopen dagen. Iedereen een beetje rustig laten om te waken op deze zondagmorgen. Ja, we gaan weer tijd maken voor een nieuwe aflevering van Zondagmorgen Zonder Zorgen hier bij Radio Monza. Elke zondag tussen 9 en 12. En straks gaan we tijd maken voor het swingend uurtje.

Heerlijke cover die uitgebracht werd in 1985. UB40 samen met Chrissy Hynde van The Pretenders, I Got You Babe. Tony Christie, ja, ook een hele bekende. Die kennen we natuurlijk, dacht ik, van de hele grote hit Amarillo. En deze, die kwam uit 1933.

Ja, natuurlijk had hij zijn allergrootste hit met Amarillo natuurlijk. En ook nog een paar andere hits. Hij deed wat hij deed voor Maria onder andere. Deze die kwam uit 1993, dacht ik. Hè. We draaiden Tony Christie en we draaiden Knocking on Your Door. En als we zeggen, dit is Lois Darcy, zegt je niks? Het is gewoonweg de dochter van Engelbert Humperdinck.

Ja, de dochter van Engelbert Humperdinck, die ook een poging waagde in de muziekwereld in 1993, was het ook alweer zeker. Louise Darcy draaide wij. En dit is Tana Wunder uit haar begin.

in der tijd brak ze door met de plaat op het dakje van de wereld. En dit was volgens mij in der tijd een van die opvolgers. We draaiden Dana Wunder met de Balalaika's. 6:30. Goedemorgen. Een zondagmorgen zonder zorgen bij Radio Monza. Tot 12 uur met Eddy van der Mast. Straks om 12 uur het swingend uurtje.

Ook de grote start van zijn carrière in 1985 voor deze meneer Gerard Joling. Love is in your eyes. En nu gaan we een heel diepe duik maken. We gaan naar het jaar 1960. Bobby Rydell.

espresso macchiato. Ja, voor de mensen die pas afgestemd hebben, allemaal hele goede morgen op deze laatste zondag van de maand juni. 28 juni vandaag, het is bijna, even kijken, 9:55. En dit is Zondagmorgen zonder zorgen. Zo net nog nummer 3 van het Eurosong Festival uit 2025 van Estland. Espresso macchiato. En dit was ook een hele grote in de jaren 80 natuurlijk, toen hij nog in de gevangenis zat, hè, Nelson Mandela. Enkele jaren later zou het dan toch vrijgelaten worden. De Espresso, EK, nog eens een keertje hier.

jaren in de bak gezeten. Later zou hij trouwens nog de president van Zuid-Afrika worden. Helaas ook al overleden op 95-jarige leeftijd op 5 december 2013, Nelson Mandela. Dit was muziek uit 84 van de Special AKA. Ondertussen weten we ook dat België woensdagavond tegen Senegal moet gaan spelen. Ja, ja. We kijken er toch nog uit, hè. We gaan muziek draaien.

Ja, wie kent nog de eerste hitte van Jantjes met heel lang geleden, 19... Was het niet 1987? Ik zing dit lied voor jou alleen. En dit was iets later van hem. Jantje Smit, ooit zal de zon weer schijnen.

Jantje Smit had niet zijn eerste hit in 1987, maar wel in 1997. Het is maar dat het juist is natuurlijk. Hè? Ik zing dit lied al, ja, voor jou alleen was het toen genaamd, maar wij draaiden tussen Ooit zal de zon voor jou weer schijnen. Die kwam 4 jaar later in 2001, hè, na zijn start van zijn carrière. 16 voor 10. Vele meezingers die draaien we hier vandaag. Hè. Stralende zon, stralende muziek. Wat wil je nog meer? De Goombay Dance Band.

0: Ja, de tijd die vliegt hier voorbij. We kunnen nog een tweetal platen draaien, denk ik. De Groen Bay Dance Band met My Bonnie. Dit zijn de Muppets.
1: Manamana.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dulse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op wdselectronics.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
0: Terug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17:00. Op

0: woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximaaseik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maaseik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat in Rooi.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koelach Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. De agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt, zo'n 26 graden overdag.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Je hebt het gehoord, het gaat vandaag nog een lekkere, warme, zwoele dag worden. We gaan weer richting 32 graden, ook een beetje ja, van die leuke zomerse hits. Hè. Dit is een alvast nieuwe van Frank Galan met Baila Mia. Zoals hebben we beland trouwens in het tweede gedeelte van zondagmorgen zonder zorgen, 28 juni. Straks om 11 uur gaan we ja, weer lekker tijd maken voor het swingend uurtje. En we blijven lekkere zomerse klanken op de radio maken, want dit is een nieuwe van Corrie Konings.

Ze gaat er ongetwijfeld een hele grote zomerrit mee te pakken krijgen. Zomerrit van 2026, misschien wel in Nederland. In ieder geval de nieuwe van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. En dit is Juan Pardo. We gaan naar 1981. No me hables.

Zomerrit van 1981. Ja, ik zeg zomerrit. Dit was wel een dikke zomerrit van Juan Pardo met No Me Hables. En nog dieper in de tijd. In 1977 zijn we beland met...

Het waaide over uit Zuid-Afrika in 1977 naar ons. Het werd een hele grote hit voor Tembi. En Take Me Back to the Old Trance Val. En in 1961 werd dit een van de grootste hits, maar toen werd het uitgebracht door de Tokens. In de jaren 80 kwam er een coverversie. En die gaan we nu draaien. Oh, 17 over 10, natuurlijk ken je deze plaat, hè.

Er bestaan trouwens nog meerdere versies van The Lions Leaves Tonight, ook in 2001. Toen bracht Helmut Lotti zijn album uit Out of Africa en daar bracht hij ook zijn eigen versie uit natuurlijk. Hè? Dit was een versie uit 1982 hè, van Tight Fit en in 1961, ja, oorspronkelijk werd hij uitgebracht dus door The Tokens. 20 over 10, zondagmorgen zonder zorgen. Uit de beginperiode, ja, van Barca El La Mama.

Zijn nieuwe plaat is trouwens genaamd Zot Verliefd. Dit was uit de beginperiode. La Mama Dora van Bart Kayal. En we gaan naar het jaar 1970 met Gert Timmerman. Brandend zand.

Gert Timmerman met zijn hit uit 1970 en Brandend Zand. En deze die komt uit 1966. Nancy Sinatra, This Boots Are Made for Walking. We zijn trouwens bijna halfweg. Het is 3:30.

0: Doug Walker.
1: Nancy Sinatra, 1966 en Dates Boots Are Made for Walking. En de volgende dame, ja, die zal een van de grootste zomerritsen aller tijden maken. Dat gebeurde trouwens in 1989 met Lambada natuurlijk. En op een tragische wijze om het leven gekomen in 2017. Ze werd aangetroffen in een uitgebrande auto in Brazilië. Het bleek om roofmoord te gaan. En dit was een van de opvolgers van de grote zomerrit Lambada. Ja.

straks om 11:30 weer het swingend uurtje hier bij Radio Monza tot 12:00. 1 uurtje alles geven. Ik denk dat we vandaag toch wel veel meezingers gaan draaien. Ja. Een van de opvolgers dus van de Lambada, Dansando Lambada van Kayoma. En Frans Bauer die had ook een zomerritje 1 jaar of 3 geleden. En dit met deze, ja, naar de Playa.

zomerrit van 3 jaar geleden van hem, Frans Bauer en naar de Playa. Ton en Full met een van de laatste hits van hun.

Ik blijf het een van de mooiste platen vinden die ze ooit gemaakt hebben. Alhoewel, het begon allemaal natuurlijk met Rosanna. En dit was hun derde single in de tijd die ze uitbrachten in 1982. En het was raak ongetwijfeld, hè. Afrika van Toto. Tweetal platen gaan we draaien voor het nieuws en de reclame van half uur hier bij Monza. Een van die twee, deze OMD.

Ja, ja, we zaten even in de problemen. Ik kreeg hier een zwart scherm. Ja, het was eigenlijk mijn schuld. Maar ja, we zijn er weer, hè. Je kreeg nog een plaat te horen van ABBA uit 1977 en Eagle. En dit gaat de laatste worden dus voor het nieuws en de reclame van 11:30.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 22.

0: 80 19 62.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
3: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
7: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Joe Vosters, Jeroen NL, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans en Chris, inkom is gratis.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws. Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koelach Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws. Goeiemorgen!

Ja, ja, we zijn eraan begonnen, hè. Het swingend uurtje op deze zondag 28 juni, mocht je pas afgestemd hebben. Fijn dat je erbij bent. Eén uurtje alles geven. Dit was Imranzi samen met Yves Segers. Hun allernieuwste schijf, ja, nieuwe versie moeten we zeggen. Waar zijn die handjes?

Ja, dat waren ze, Madness natuurlijk, hè, met One Step Beyond, 11:15. Een van de beste meidengroepen aller tijden hier in België in de jaren 90. DDT, Def Dames, doop nog eens een keertje.

It's okay, it's all right. Daarmee begon het allemaal natuurlijk. Hè. Dit waren ze, Def Dames Dope uit de jaren 90. Don't be silly. En dit is een Eurosongplaat. De winnaars van het jaar 1981.

0: Huppelebuk uit 1964. We kijken ook uit naar de wedstrijden. Ja, Nederland moet in de nacht van dinsdag op woensdag aan de slag. Niets voor niets. Ja, die moeten aan de slag tegen Marokko. En we kijken ook uit naar België.
1: Hey! België!
0: Ja, gaat ook niet van de poes zijn natuurlijk. Hè. Tegen Senegal natuurlijk.

volgende wedstrijd van de Rode Duivels. Woensdag 22 uur tegen Senegal. Als ze dat overleven, dan gaan we terug heel vroeg moeten opstaan. De volgende wedstrijd daarop. Maar ja, ze zal het eerst nog moeten overleven natuurlijk. En wie kent het geluid nog van het WK van 2010? Dat is ook alweer op de dag van vandaag, 16 jaar geleden. Ja, die knettertrompet natuurlijk. En hoe noemt hij die alweer? De vuvuzela.

0: Het WK van 2010 werd gehouden in Zuid-Afrika. Toen galmde dit door in alle stadiums. Toen natuurlijk de vuvuzela.
1: Zonder morgen.
0: Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje.
1: Zonder

Snolle Bolletjes, de eerste grote hit in der tijd waarmee ze doorbraken. Snolle Bolletjes. En dit is Christophe. Zeven zonden.

Het hoeft altijd geen Sweet Caroline te zijn natuurlijk, want hij heeft toch zoveel mogelijk andere platen gemaakt waar we ook lekker kunnen meezingen, zoals die van Zeven Zonden natuurlijk. En van Sweet Caroline gesproken, alhoewel, hier is hem van de enige echte Neil Diamond.

Ja, nog een plaat waar je lekker alles kan geven natuurlijk. En niet voor niets noemt het programma het swingend uurtje. Tot 12 uur blijven we doorgaan. Libero 5 met Sierra Del Madre. En we hebben nog een cover voor je klaarstaan. Want dit was in der tijd een hit van Brian Hyland in de jaren 60 natuurlijk. En we luisteren naar de versie van...

Van Ballerina, die draait wij met Itsy Bitsy Tini, Winnie, Jallo, Polkadot, Bikini. We gaan beginnen aan de laatste twee platen. We hebben ook een beetje gekeken naar het weerbericht voor de komende twee weken. En zo te zien gaat de hittegolf blijven aanhouden. Ja, zoals kunnen de, boven de 25 graden blijven. En tegen volgend weekend, ja, ziet eruit dat we terug naar richting 30 gaan. Twee platen gaan we draaien, waaronder deze, hè? Kabouter Plop.

gaan het programma helaas moeten afsluiten. Het is bijna 10 voor 12. Dit was Zondagmorgen zonder zorgen, 28 juni. We maken afspraak voor volgende week, net zoals vandaag tussen 9 en 12. En een half uur, het swingend uurtje. Dit gaat de laatste worden, Mart Hoogkamer. Tot volgende week.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Weedek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstiller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
2: Segersnacks, Breersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvels.

0: Wervelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad, grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Ilderdelse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Ilderdelse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: In de eerste helft van dit jaar zijn 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van VDAB. Het gaat vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er 500 noodknopjes actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnet opvroeg. Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. In Braschaat bij Antwerpen beginnen de vrouwen aan hun BK wielrennen op de weg. Het parcours is volledig vlak en bevat 3 kasseistroken. Lotte Kopecky gaat er voor haar 5e Belgische titel en start als topfavoriete. Haar belangrijkste concurrenten worden Sandrine Tas, Charibo Zuid en Fleur Moors. Zonnig en droog bij maxima tussen 24 graden aan de kust en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui mogelijk. Maxima 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij temperaturen rond 27 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
3: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Samson en Marie. Milk Inc.
5: I will walk on water.
3: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
6: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
7: De rug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
8: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
9: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
10: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
11: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
12: RM Computers is officieel ex-

0: Excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem, Dilse, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooy bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
2: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: In Venezuela is de hoop op overlevenden na de zware aardbevingen nog niet vervlogen. Reddingswerkers hebben vanochtend een 11-jarige jongen levend onder het puin vandaan gehaald. Dat gebeurde 3 dagen na de eerste ramp. Intussen worden er nog altijd meer dan 50.000 mensen vermist. Vannacht werd de regio bovendien opgeschrikt door een zware naschok met een kracht van 5.1. Verschillende landen stuurden extra hulp. De Europese Unie maakt 5 miljoen euro vrij. Medewerkers van de Vlaamse arbeidsdienst VDAB krijgen vaker te maken met agressie. In de eerste helft van dit jaar zijn er al 300 incidenten gemeld. Het gaat vooral om verbale agressie van klanten. Om het personeel te beschermen heeft de VDAB middels 500 noodknoppen geïnstalleerd. Ook in andere sectoren, zoals bij de lijnenambulanciers, stijgt het aantal gevallen van agressie. In Antwerpen is het Belgisch kampioenschap wielrennen voor mannen gestart. De renners moeten een parcours van 240 kilometer afleggen. En inderdaad, het zal een pittige wedstrijd worden. Bij de vrouwen is de strijd al bezig. Ze vertrokken rond 11 uur. Topfavoriete Lotte Kopecky jaagt daarop haar 5e Belgische titel. 9 op de 10 bouwbedrijven sluit binnenkort collectief de deuren voor het bouwverlof, blijkt uit een enquête van de Bouwunie. Hoewel zo'n collectieve sluiting niet verplicht is, kiest de grote meerderheid er toch voor. Opvallend is dat 9 op 10 bedrijven wel telefonisch bereikbaar blijven voor dringende gevallen. In de Duitse Alpen is een 59-jarige bergbeklimmer uit Oostenrijk omgekomen. Andere klimmers vonden het slachtoffer na een val en verwittigden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk hoe de man precies is gevallen. De politie is een onderzoek gestart. Tot slot het weer. Vanmiddag start zonnig. Later ontstaan er buien die lokaal onweer kunnen meebrengen. Tropisch warm, 32 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af, 28 graden. De dagen daarna overwegend zonnig met temperaturen rond 25 graden.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

carry me a little while. Yeah. Carry me, carry. Carry me!

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versum gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versum, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klaabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versum.be. E-mail info@versum.be. Tot ziens bij Gebroeders Versum.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
0: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweteke in Rooi.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
3: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Joe Vosters, Jeroen NL, Chris A.

0: Lars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 Bus 2 in Rooi. Presentatie Hans en Chris, inkom is gratis.
1: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik, Stationsstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur op 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationsstraat 38B in Mazeik. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Consumentenorganisatie Test & Koop vraagt de festivals dringend om meer duidelijkheid over een schadevergoeding na het zware onweer van gisteren. Onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café moesten gisteravond vroegtijdig de deuren sluiten door noodweer. Daardoor misten zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique headliner Katy Perry. Ja, de consument heeft ergens recht op, maar hoe dat precies nu geregeld wordt is nog maar de vraag. Mogelijk komen de festivalorganisatoren zelf met een tegemoetkoming voor de gedupeerde ticketverkopers, want eigenlijk gaat het om overmacht. 9 op de 10 bouwbedrijven sluiten collectief voor het bouwverlof. Die gaan de komende weken dicht. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. Hoewel zo'n collectieve sluiting wettelijk niet verplicht is, kiest de grote meerderheid er toch voor om de werven tegelijk stil te leggen. 9 op 10 bedrijven blijft tijdens de vakantieperiode wel telefonisch bereikbaar voor dringende dossiers of noodgevallen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen van eerder deze week nog altijd meer dan 50.000 mensen vermist. En vannacht werd de regio bovendien opnieuw getroffen door een naschok met een kracht van 5.1. 3 dagen na de eerste ramp worden nog steeds overlevenden van onder het puin gehaald. Vanochtend werd nog een 11-jarige jongen levend teruggevonden. Verschillende landen sturen extra reddingsteams en de Europese Unie maakt 5 miljoen euro vrij aan noodhulp. In de Duitse Alpen is een 59-jarige Oostenrijker omgekomen tijdens het bergbeklimmen. De man maakte een dodelijke val, maar de exacte oorzaak is onduidelijk. Andere klimmers merkten het slachtoffer op en verwittigden de hulpdiensten, maar alle reanimatiepogingen kwamen te laat. De lokale politie is een onderzoek gestart. Het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg is van start. De renners moeten in totaal 240 kilometer afleggen. Een van de absolute favorieten voor de drie kleuren is sprinter Jasper Philipsen. De finish van de mannen wordt verwacht rond 17:45. De vrouwen finishen vroeger rond 14:30. We starten zonnig, maar later schuiven felle buien over het land die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer. We halen toch nog 32 graden op sommige plaatsen. Morgen opklaringen bij een aangename 28 graden. De dagen daarna blijft het grotendeels zonnig met hooguit een lokale bui. Temperaturen rond 25 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão só?

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of

0: McEnroy. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
0: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusiegut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888... 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Esserstad 1 bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
0: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0479 62 12 43. Dat was

0: 0497 62 12 43. Wijnen Stefan, voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Londerzeel, Vlaams-Brabant, woedt een zware brand bij een industriebedrijf, bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er ontploffingen te horen. De oorzaak van de brand is niet bekend, niemand raakte gewond. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even levensgevaar, maar dat is intussen geweken, zegt de politie. De daders zijn spoorloos, het onderzoek loopt. Consumentenorganisatie Test & Koop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Maar Test & Koop zegt dat het hier gaat om overmacht. Een deel van het festival hebben ze trouwens wel gezien. Ja, Katy Perry was de headliner, maar garanties zijn er niet als je zo'n ticket koopt voor een festival. Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor en als ze dat doen, dan moet je daar als consument blij mee zijn. Vanmiddag zonnig, later kans op buien met onweer. Maxima toch nog 32 graden. Morgen opklaringen 28 graden. Dagen daarna zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3.

0: laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
0: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrip, stal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be. Of Rijksweg 770 in Dulse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt momenteel een zware brand bij een industriebedrijf.

0: buurtbewoners hoorden ook verschillende luide knallen. Er is een grote rookpluim te zien, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak is nog niets bekend. De hulpdiensten in Limburg hebben een loodzware nacht en ochtend achter de rug door het stormweer. De brandweer moest al minstens 115 keer uitrukken in Limburg, vooral voor omgewaaide bomen en afgebroken takken. In Paal bij Beringen sloeg de bliksem in op een hoogspanningsleiding en in Achel werd een Giro 5 uit voorzorg stopgezet. Ook de regio Charleroi werd erg getroffen. Bij een vliegtuigcrash in het noordoosten van Frankrijk zijn 11 doden gevallen. Nabij de stad Nancy is een klein burgervliegtuig neergestort. Volgens de Franse autoriteiten waren de slachtoffers de piloot en 10 mensen die een parachutesprong wilden maken. Er zijn geen overlevenden. Thierry Bossuyt is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen op de weg. Ze won zojuist de verwachte massasprint en pakt zo de allereerste Belgische titel. Lotte Kopecky finishte als tweede, Sandrine Tas werd derde. De mannen zijn ook aan het rijden, hun aankomst wordt verwacht rond 6:15. Tennisser Zizou Berks heeft geschiedenis geschreven in het Britse Eastbourne. Hij won er zojuist zijn allereerste ATP-toernooi. Berks klopte de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd door de regen, maar is dus vanmiddag succesvol afgerond. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het oosten trekken alweer zware onweerswolken op. Dat onweer is plaatselijk en het is vandaag nog drukkend warm. En die echte verkoeling is er nog niet. Het is op sommige plaatsen toch nog 32 graden. Morgen is het droger en toch iets koeler bij 27 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

dacht aan een vrouw. Zo verscheen ze bij mij. Ik dacht aan de kou die ze wegnam bij mij. Ik dacht aan de wind die alles verspreidt.

prachtige sproeten. O, kon ik maar. Ik dacht aan een vrouw, hoe ze wegliep van mij. In klaarlichte nacht, met wat regen erbij.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
2: Het is een nacht.
1: Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie. Milk Inc.
3: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
4: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
4: Paardenliefhebbers. Gerselsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerselsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
5: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilsen. Telefoon

0: Zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
1: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
2: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Essenstraat 1, bus 2 te Keunrooi.
1: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt momenteel een zware brand bij een industriebedrijf. Buurtbewoners hoorden ook verschillende luide knallen. Er is een grote rookpluim te zien, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak is nog niets bekend. De hulpdiensten in Limburg hebben een loodzware nacht en ochtend achter de rug door het stormweer. De brandweer moest al minstens 115 keer uitrukken in Limburg, vooral voor omgewaaide bomen en afgebroken takken. In Paal bij Beringen sloeg de bliksem in op een hoogspanningsleiding en in Achel werd een Giro 5 uit voorzorg stopgezet. Ook de regio Charleroi werd erg getroffen. Bij een vliegtuigcrash in het noordoosten van Frankrijk zijn 11 doden gevallen. Nabij de stad Nancy is een klein burgervliegtuig neergestort. Volgens de Franse autoriteiten waren de slachtoffers de piloot en 10 mensen die een parachutesprong wilden maken. Er zijn geen overlevenden. Charibos

0: Ja, het is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen op de weg. Ze won zojuist de verwachte massasprint en pakt zo de allereerste Belgische titel. Lotte Kopecky finishte als tweede, Sandrine Tas werd derde. De mannen zijn ook aan het rijden, hun aankomst wordt verwacht rond 6:15. Tennisser Zizou Berks heeft geschiedenis geschreven in het Britse Eastbourne. Hij won er zojuist zijn allereerste ATP-toernooi. Berks klopte de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd door de regen, maar is dus vanmiddag succesvol afgerond. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het oosten trekken alweer zware onweerswolken op. Dat onweer is plaatselijk en het is vandaag nog drukkend warm. En die echte verkoeling is er nog niet. Het is op sommige plaatsen toch nog 32 graden. Morgen is het droger en toch iets koeler bij 27 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je

0: negendaagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
2: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Mone, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond is er op sommige plaatsen hagel mogelijk met felle windstoten. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Die verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken, meldt de politie. De daders zijn nog spoorloos, het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk, dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong wilden doen. Het is niet duidelijk wat er precies is misgelopen. Thierry Bossuyt is Belgisch kampioen op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. De eerste Belgische titel voor Bossuyt. De mannen rijden nog even. Ze komen aan op dit moment. Navi Tian breekt geen poten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. En dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van het zevenkamp op. Tian zat er mentaal en fysiek helemaal door. Ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. En dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles en eten. Zon en wolken wisselen af, maar vanaf het oosten onweerswolken. Maxima nog 32 graden. Morgen opklaringen 27 graden. De dagen daarna blijft het voorlopig zonnig. Mogelijk hier en daar een bui in temperatuur.

0: Ja, beste luisteraars, een hele goede avond. Het is 4 minuutjes over de klok van 6. En ja, we zijn er weer fris en fruitig. En ja, vorige week waren we er niet, want ja, ik zal heel eerlijk bekennen. Ik had ja, migraineaanval, dus ik was er helaas. Ik was niet zo lekker en ik had tegen Jeroen gezegd dat hij voor mij best wel mocht gaan. Maar hij is bij mij gebleven, want ik was helemaal niet lekker en... Hij heeft me ja, heel lief verzorgd.
1: Ja, dus, toch? Zo hoort het, hè?
0: Ja, dat was wel heel erg lief. Maar beste luisteraars, ja, we zijn er weer. En ja, we gaan natuurlijk onze klanken weer laten horen over de radio. Hè, want daarom zijn we hier. Hè. En we hebben weer een heel hoop Hollandse nieuwe. Hè, en een hoop nieuwe binnenkomers. Die willen natuurlijk heel graag aan jullie laten horen. Dus dat komt helemaal goed deze week. Of in ieder geval deze zondag. Hè. Dus we gaan het helemaal met jullie goed maken. En we hopen natuurlijk dat jullie het leuk vinden dat we er weer zijn. En we hopen natuurlijk dat jullie weer erbij blijven tot klokje van 21 uur. Want daarom zitten we hier natuurlijk speciaal voor jullie allemaal. Hè.
1: Zeker weten.
0: Zeker voor de mensen voor de mensen van de cafetaria. En natuurlijk ook de luisteraars thuis. Dus ik zeg, blijf er gezellig bij tot het klokje van 21 uur. Of tot het klokje ja, van 21 uur. Hè. En wij gaan openen met Don Ottenhof. En ja, het is een lekkere medley van Cheerio en Zwoele Zomernachten. Dus met deze nummer gaan we lekker openen. En ik zou zeggen, leuk dat jullie er weer bij zijn. En ja, van onze kant uit, geniet van ons programma Hollandse Nieuwe. En dat allemaal hier op 106.5, 105.6, DAB+, Tienste. En dat allemaal bij Radio Monza te Kin Roy. Ik zeg een hele goede avond. En
1: een hele goede avond. En hier komt hij aan.
0: Ja, we gaan beginnen.

0: Ja, en dan hoorde Don Ottenhoff met deze nieuwe remix er wel van. Met Cheerio en Zwoele Zomernacht. Het tweede nummer is natuurlijk bekend van... hoe heet hij ook weer? Van Barneveld.
1: Ja. Rutger.
0: Rutger van Barneveld. Ja, ik ben er weer uit. Ik ben altijd in de war op een of andere manier met die darter. Maar die heet net even iets anders. En Raymond van Barneveld is dat. Ja, ik ben er altijd mee in de war, maar ja, kan gebeuren. Het volgende nummer, we bleven hier altijd een beetje verrassen hier natuurlijk op de luistertoeren. En u zal zeggen, wat gaat hij nou weer draaien? Nou, dit is oorspronkelijk van Mozart. Ja, maar dan in een modern jasje, uitgebracht door Dream Trends. En hier komt hij dus, de Turkse Mars. Ja, hou je vast, hier komt hij aan.

0: Ja, dat was Dream Tram Trends met de Turkse mars.
1: Ja, oorspronkelijk van Mozart, kan je nagaan. Ik vind hem wel apart. Niet dan?
0: Ja.
1: Volgens mij is er nog een beltoon ooit geweest op mijn telefoon. Ja.
0: Oh, kijk
1: maar dan in de klassieke versie dan.
0: Ja. Ja, en als het buiten 38 graden is, dan is het leuk als je oordopjes in hebt en je gaat allemaal liedjes. Ik ben zo allemaal liedjes aan het luisteren.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, toen kwam ik deze tegen. En ik vind het toch wel een heel mooi nummer. En ik wil het ook graag de luisteraars laten horen. Misschien vinden ze het ook wel een mooi nummer. Hè? Simon Stokvis met Rotterdam.
1: Komt-ie aan. Ja.

0: Ja, en Jaap Kooijman zou zeggen van... je weet het gat van de deur of zoiets. Hoe zei hij dat ook weer? De ruit! Oh ja, ja. Ja, dit was natuurlijk het, de vriend van Jaap Kooijman natuurlijk. Hè, het, toen was gelukkig heel gewoon.
1: Ja, ja, ja.
0: Simon Stokvis. Ja, ik vind het een leuk nummer. We gaan door naar de volgende. Over even kijken hoor. 30 juni wordt hij dus 75 hierboven. Ja, mijn ouders zijn er ook. En natuurlijk ja, mijn oma en nog veel meer dierbaren die verloren zijn. En die drinken allemaal een pilsje met elkaar erboven. Want André, die zou dus de 30ste oorspronkelijk 75 worden. Dus we gaan André ook een paar keer draaien.
1: Wordt
0: de 30ste. Ja, ja, ja, dat klopt. Die zou dus 75 worden. Caramba, het volk komt er overuit, bovenuit, hoor je het ook. Ja, die zitten dus in de kantine, mensen. Het zit hier allemaal een stampentje vol, hier in de kantine van Radio Monza. Dus het komt er gewoon gezellig bij. Maar wij gaan dus een paar nummers uiteraard draaien, dit programma. Van André zelf natuurlijk. En hier komt hij aan, André Hazes, een lach van jou. En deze draai ik ook even speciaal voor Jan. Hier komt hij aan.

0: Ja, beste luisteraars, jullie horen André Hazes met één lach van jou. En natuurlijk, ja, schattenboot, dankjewel hè.
1: Heel graag gedaan hè.
0: Ja, we gaan lekker door met een Hollandse nieuwe naam, want dit is weer een nieuwe binnenkomer. En dat gaan we doen met deze van John West. En John West die zingt over Weet wat je begint 2.0.

0: Met muziek. Je voelt je thuis bij DJ Duo Shanti en Jeroen NL.
1: Ja, en nu horen dus John West met Weet Wat Je Begint 2.0. Lekker nummer alweer. Ja, de volgende is even speciaal. Dat is even een primeurtje, want dat liedje is speciaal voor ons gemaakt. Ja, en dat is door ons maatje Ruudje Projects. Ja, ook uit Vlaanderen. Jawel, een goede maat van ons. Ja. En die heeft een nummer geschreven. Ja, en dat heet Ramona. Ja. Hoe heet jij eigenlijk, Shanti? Volgens mij heet je Ramona echt, hè? Ja, ja, dan weten jullie het geheim allemaal. Wie Shanti dus is, dat is dus Ramona. Ja, ja, anders denk je, hij gaat vreemd of zo. Dan zit hij met een andere vrouw in de studio. Nee, ik zit dus met mijn eigen schat hier. En zij heet dus Ramona. En toen zakte mijn stoel weer naar beneden. Ik weet niet wat die stoel heeft hier, hoor. Maar goed, ik zit nu ongeveer op mijn knieën. Maar hier komt hij dus. Ruudje, bedankt voor deze mooie song. Hier komt hij aan, Ramona.

0: Ja, dat was een heel mooi nummertje. Of is een heel mooi nummertje van onze eigen Britjana.
1: Ja.
0: Ja, maar ik was een nummertje zoeken, maar ik wou het je vragen. Maar.
1: Ja, maar je hebt hem al gevonden?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, oké. Okay. Nou, daar overleggen we dadelijk nog wel even.
0: Oh. Ja, maar nou heb ik de verkeerde klaargezet.
1: Oh, heb je de verkeerde?
0: Ja.
1: Van wie moest die zijn dan?
0: Jean de Bever.
1: Ah, die?
0: Ja.
1: Ah, oké. Okay, ja. Nou, dan moet je nog even een beetje kletsen. Dan gaan we hem even zoeken.
0: En hij zingt met een zangeres en het gaat over vriendschap.
1: Ja, ik denk dat je deze bedoelt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, zie je, snel gevonden, hè? Nou, kondig hem maar aan dan.
0: Ja, ik wil deze dan ook graag draaien voor Rutja.
1: Ja.
0: Want hij is ook... hele goede vriend van ons.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. En natuurlijk ook om te bedanken voor een mooi nummertje dat hij voor ons gemaakt heeft.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dat is heel mooi.
0: Ja.
1: Zeker weten.
0: Nou, Ruud, hartstikke bedankt voor het mooie nummertje, voor het mooie plaatje. En natuurlijk ben je natuurlijk een vriend en je zit in ons hart. En zoals je weet. En natuurlijk ook Sonia. Sonia is het ook in ons.
1: Ja, Sonia ook, ja, zeker. Ja. Sonia eigenlijk, hè? Zeg ik het nou goed? Ja, ik hoor het wel of ik het goed zeg. Goed.
0: Nou, hij weet vast wel wat we bedoelen.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. In ieder geval, dit nummertje speciaal voor jou. Hè? En ik zou zeggen, geniet ervan. En pak Sonia lekker vast. En maak een dansje. Of misschien ook niet. Want misschien is het wel drukkend warm. Ik weet het niet. Of benauwd. En in ieder geval, deze speciaal voor jullie tweetjes namens ons. Hè? En dus Corrie Konings en John de Bever met één vriend voor het leven.
1: En dan komt hij aan.

0: blijft toch een prachtig nummer natuurlijk. Het was speciaal voor ons maatje. Ja, onze Rudy, jawel. En de volgende, dat wordt even een niet schrikken, Shanti.
1: Maar yeah! Alweer een
2: verzoekje.
3: Oh la la.
4: Alweer.
1: Alweer, ja.
0: Ja, alweer, ja. Ja, u kent hem natuurlijk, hè? Onze Jaap Kooijman. Hè? Uit Toen Was Gelukkig Heel Gewoon. Maar we hebben dus een verzoekje van onze collega Bobo, jawel. En die vroeg, draai eens een mooi Duits plaatje. Nou, we zijn gaan zoeken en ik heb er een mooie bij gehaald. En dus Andrea Berg met Steh auf. En merci voor het verzoekje. Komt-ie aan.
5: Deine Augen sind total verheult. Jetzt ist Schluss, es wird nichts mehr versäumt. Hör doch auf, die Welt so schwarz zu sehen.

Ja, beste mensen van André Berg met Steh auf gaan we lekker over op het Engels. En dat gaan we doen met DB Vibes en hun zingen over Achy Breaky Heart.

0: elke platenfeestje, elk uur een belevenis. Alleen bij DJ Duo Shanti en Jeroen NL.
1: Ja, en nu horen dus DJ V of DB Vibes met Achy Breaky Heart. En we blijven even in hetzelfde repertoire. Jawel, want we gaan even naar DJ Ilham met Digi Digi, Digi Digi, Digi Digi. En dit blijft ook zo lekker in je hoofd hangen. Hier komt hij aan.

0: Ja, dat was hem dan. Die dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke. Hey.
1: Ja, lekker nummer, hè?
0: Vanavond leg ik hem wat. Dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, hey.
1: En zo leuk dat we gisteren allebei aan het zoeken waren, dat liedje. Ja, dat doen we wel, hè?
0: Ja. Nou ja, we gaan eventjes door met een Nederlandstalige. En ja, ik kom eventjes niet meer.
1: Kom je niet meer op je woorden? Of je, je krijgt het niet meer over je lippen, dat kan ook nog.
0: Niks dat met mijn hoofd met de
1: dikke. Hey, joppa! U, vanavond liggen jullie allemaal in bed, hè, luisteraars. Hebben
0: dat denken ze wel nog. Ja, en dus, DJ Duo, ja, Shanti en Jeroen.
1: Gewoon geen schaapje stellen, gewoon dikke.
0: Ja. Nou, wij gaan door met deze van Evert van Huygenvoort. En hij zingt over Manjana.
1: Komt-ie aan dan.

En we horen Evert van Huigevoort met Maniana. En we gaan zo zoetjes aan naar de reclame en het nieuws. En na de klok van 7 uur zijn we weer bij u. Dus tot zometeen zou ik zeggen.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
3: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leuvelbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94

0: Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
2: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Joe Vosters, Jeroen NL, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 bus 2 in Rooi. Presentatie Hans en Chris, inkom is gratis.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza. Het nieuws.
4: Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond is er op sommige plaatsen hagel mogelijk met felle windstoten. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Die verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken, meldt de politie. De daders zijn nog spoorloos, het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk, dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong wilden doen. Het is niet duidelijk wat er precies is misgelopen. Sherry Bossuyt is Belgisch kampioen op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. De eerste Belgische titel voor Bossuyt. De mannen rijden nog even. Ze komen aan op dit moment. Navi Tian breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. En dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van het zevenkamp op. Tian zat er mentaal en fysiek helemaal door. Ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. En dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles en eten. Zon en wolken wisselen af, maar vanaf het oosten onweerswolken. Maxima nog 32 graden. Morgen opklaringen 27 graden. De dagen daarna blijft het voorlopig zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en temperaturen rond een aangename 25 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, welkom bij het tweede uurtje hier met DJ Duo Shanti en Roen met ons programma Hollandse Nieuwe. Blijf er gezellig bij tot de klok van 9 uur. We gaan lekker beginnen met deze mooie plaats. Have I told you lately? En dat is oorspronkelijk van Rod Stewart. Maar laat u verrassen met deze versie van Barrett Stone. Hier komt hij aan. Lekker nummer, jeetje. Jawel.

Ja, beste luisteraars, een hele goede avond. Het is inmiddels alweer 8 minuutjes over de klok van 7. Ik zeg een hele goede avond en natuurlijk welkom inmiddels bij ons tweede uurtje van Hollandse Nieuwe. En jullie hoorden zojuist Barrett Stone met Have I Told You Lately van Rob Stewart eigenlijk. We gaan lekker door en dat gaan we doen met een Hollandse Nieuwe. En het is inmiddels ook weer een nieuwe binnenkomen. Ja, hij is al een aantal weken oud, maar ja, het blijft een lekker nummertje en ik ga hem jullie laten horen. We gaan doen met deze van Jeffrey Heysen en hij zingt over Loco.

Ja, en horen een lekkere nieuwe van Jeffrey Heesen. En we gaan door met Joey Kramer. En dat is ook een Hollandse nieuwe. Ja, en ik heb ze al. Ik ben er waanzinnig blij mee. En al een paar jaar zijn we inmiddels samen. Jawel, als het goed is, dit jaar alweer 3 jaar. Ja, maar Joey Kramer die wil nog graag een meisje. Nou ja, bij deze. Hier komt hij aan.

0: Ja, dat was Joey Kramer met Ik wil een meisje. Nou jong, ik hoop voor je dat het lukt. En, dat
1: ja, en anders blijf vooral zoeken. Of ja, niet zoeken. Ja, ik heb niet gezocht en gewonden. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè.
0: Ja, ja. Ja, wij gaan lekker door met de Rotterdam Philharmony Orkest. En samen met...
1: Lee Towers.
0: Ja, Lee Towers.
1: Ja. Ja.
0: Ik kom hier niet erop. Ja, kun je wel eens hebben.
1: Kan gebeuren natuurlijk.
0: Komt door de airco, die blaast zo'n koude lucht.
1: Ja, of gewoon door de airco. Heerlijk, hè? Even bijkomen na al die hete dagen. Verschrikkelijk.
0: Ja. Nou, we gaan dus draaien met You Never Walk Alone.

Ja, prachtige uitvoering. Litouwers met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. You Never Walk Alone natuurlijk. We gaan lekker door met de volgende. En dat gaan wij doen met Claude Jong en Richard Klederman met Je t'aime, mon amour.

0: Ja, dat was Claudia Jong en Richard en ze zongen Je t'aime mon amour. We gaan lekker door met Bjorn Klok en ja, hij zingt weer over de laatste Sotaki. Oh, hij heeft er geen zin in die laatste Sotaki. Nou, dan heeft Amar er geen, Amar heeft ook geen zin. Oei, oei, oei. Nou, dan moet ik wat anders gaan zoeken. Heeft hij er wel zin in, Don
1: Ja, die wel.
0: Nou, Don Ottenhoff die wil wel voor jullie een liedje zingen. Nou, dan gaan we Don Ottenhoff een liedje laten zingen. En hij zingt over Stand By Me. Daar komt-ie.

Ja, en we horen Don Oddenhoff met Stand By Me. En we gaan lekker door met de volgende. Dat is weer een nieuwe binnenkomen van Ammar met Stem in je hart.

Ja, dat was een hele nieuwe binnenkomer van Amar met Stem in je hart. En wij gaan lekker door met Frank Vanette samen met Wendy Rivers. En hun zingen samen over IJsland in de stream.

0: Mag ik een groot applaus voor Wendy Rivers?
1: Dankjewel. En Frank Fournette natuurlijk.
0: Schat, heerlijk.
1: Ja, zeker lekker.
0: Heerlijk om met jou zo te mogen zingen.
1: Altijd leuk.
2: Ja, dat waren dus Frank Fournette met Wendy Rivers met Iceland in the Stream. En we gaan wel lekker verder met DJ Jerry en Ottawan met D-I-S-C-O met de Cover Dance Remix.

0: Ja, dat was DJ Jerry en Ottawan met D-I-S-C-O. Ja, lekker nummer, hè. We gaan lekker door en ik ga het doen met Peter Beense. En hij gaat zingen over Get Spanish.
1: Hey! Hey, hombre! ¿Qué pasa? Huh? Pedro Beense, hè?
2: Dames en heren, welkom in Spanje aan de Costa del Sol. Wij wensen u

Het is hier echt genietos. Met vrienden en banditos. Mucho lol. Ah, oh, Costa del Sol. Het is hier echt genietos. Met vrienden en banditos. Mucho lol. Ah. Oh.

Paco. Het is hier echt genietos. Met vrienden en banditos. Mucho lol. Ah, Costa del Sol. Het is hier echt genietos. Met vrienden en banditos. Mucho lol.

0: Ja, lekker nummer. Peter Beense met Cat Spanish. En ja, vorige week hebben we hem live bezig gezien. Ja, het was echt top. Bij de toppers was hij. En heb ik natuurlijk over La Fuente met Ratata. Hier komt hij aan. Hoppa.
1: Oh,

0: Oh, hij is al afgelopen.
1: Ja, duurt veel te kort, hè? Niet dan.
0: Ja.
1: Het was wel lekker vorige week daar.
0: Ja, maar
1: het was behoorlijk warm, maar ja, dat, ja, met laatste gewend, dat was echt geweldig, vond ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook deze gehoord van Justin the Wild met Cheerio.
1: Ja, zeker weten.
0: Komt-ie.
1: Zullen we maar een keertje draaien dan, hè? Komt-ie aan.

0: Heeft u een verzoekje? Bel 089 70 21 79.
1: Geen dag zonder muziek. Geen uur zonder gezelligheid. Dit is voor jullie DJ-duo Shanti en Jeroen NL.
2: Ja, en we horen natuurlijk Justin de Wild met Cheerio. En we gaan lekker naar het laatste nummer van dit uur. En ja, na de klokken van 8 uur zijn we natuurlijk weer bij jullie. Maar deze mag zeker niet ontbreken. Hier komt hij nog even. Eén keer. Even serieus met Baila de Gasolina.

0: op je radio.
1: Van de eerste noot tot de laatste plaat, de beste sfeer, hoor je bij DJ Duo Shanti en Jeroen NL.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrac Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrac.nl. Intrac Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esterstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw

0: Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza. Het nieuws.
3: Rune Hirgots is Belgisch kampioen op de weg. In een sprint bij drie was hij sneller dan Jonas Rikaert en Fabian van der Bossen. Hirgots is 27 en een verrassende winnaar. De favorieten Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten niet eens in de kopgroep. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle, zegt de brandweer. Maar er wordt nog nageblust. Het bedrijf zelf is volledig weg. Er hangt nog een grote rookwolk. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar niemand raakte gewond. Ons land stuurt het BeFast-team naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. BeFast zal zich voornamelijk focussen op onderdak tenten. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat er op 1430 en 50.000 mensen zijn vermist. In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn twee lichamen gevonden in een woning, dat meldt HLN. Het zou gaan om een vader van 70 en zijn zoon van 50. Mogelijk waren ze al enkele dagen overleden. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. Maar het zou kunnen gaan om een CO-vergiftiging. Er loopt een onderzoek. Let op, ook vanavond kan het stevig gaan onweren met hagel en felle windstoten. En het is dus opletten op sommige plaatsen. Aan de kust is er nog wat zon en zijn er nog wat opklaringen. Aan de andere kant van het land bewolkt en dus die kans op onweer. Ook vannacht is dat zo. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En een mooie, normale zomerse temperatuur van 25 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, ja, het derde uur en het laatste uur inmiddels alweer hier met DJ Duo Shanti en Jeroen met ons programma Hollandse Nieuwe natuurlijk. En het eerste plaatje van dit uur, die staat alweer klaar. En is het, hebben jullie het ook zo heet? Oftewel, Ziggy.

0: Ja, beste luisteraars, feeling not hot, hot, hot. Feeling cold, cold, cold.
1: Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Ik zou nog even buiten gestaan, echt waar. Ik ben blij dat het een beetje cool is hier.
0: Ja, ik denk ik doe me een beetje dunne kleertjes aan, want in de studio is het altijd...
1: Ja, wat ik al zei, ik heb nog een muts in de auto liggen.
0: Dus ik denk ik doe me wat dunnere kleren aan. In de studio is altijd ja, wat warmer, dacht ik. Maar nou is de airco goed gemaakt.
1: Ja, hij is inderdaad goed gemaakt. Hij is nu extra koud. Hij staat nu op wintertemperatuur hier.
0: Ja, je kunt hier nou in je ski kleden.
1: Ja, ik heb er een woord. Ik krijg ook een beetje op je armen, krijg je van die mieren. Ja, ik ga het niet helemaal in details treden hier. Zomaar.
0: Je kunt je nou in je skikleren gaan zetten. En, zo koud. Dus ja, het is niet feeling hot. Nee, maar in ieder geval, welkom in het laatste uurtje. En ik heb een volgend nummertje klaargezet voor jullie. En dat gaan we doen met deze van Leni Gerrits. En mooie rode rozen. Komt-ie.
1: Ja, komt-ie aan.

Ja, en ik krijg weer even een leuk berichtje van onze Rudy, ons maatje Rudy, jawel. En hij zit volop mee te wiegen op de muziek. En hij stuurt in onze WhatsApp. Ik ben als Belg geboren in 1962. Zo, ja, ik weet niet of we dat erbij mogen zeggen. Maar in de Oranje Boomstraat in de wijk Feyenoord van Rotterdam. Feyenoord, hè? Ja, even goed Rotterdams praten natuurlijk, hè? Ik weet uit de verhalen van mijn vader dat André van Duin toen in de wijk woonde. En die heeft later een liedje over de straat geschreven. Moeten jullie het kunnen vinden? Het is wel een rustig liedje voor zover ik me kan herinneren. Liedje heeft de naam van de straat. Rudy en Sonia, we hebben hem natuurlijk gevonden, want hij staat ook klaar. En dus André van Duin, dus met de Oranjeboomstraat. Hier komt hij aan.

geef het feest dat ik met successen verdiende. Het is mooi, heel sociaal en goed bedoeld. Het is dan ook echt een pleziertje

Ja, dat was een mooi liedje van André van Duin met Oranje Boomstraat. En dit was verzoek van ons maatje Rudy. Ja, Rudy, bedankt voor je verzoekje, kerel. En ja, je krijgt natuurlijk nog een plaatje van ons aangeboden. En dat gaan we doen met deze van de Hermes House Band. En ik weet niet of je dat nummertje kent, maar dat gaat natuurlijk ook over Rotterdam, hè? Jazeker. En dat gaan we doen met deze van de allermooiste Rotstad. Komt-ie.

Ik vind het persoonlijk ook een heel prachtig nummer. Ja, ik ben zelf eigenlijk onder de rook van Rotterdam geboren. Dus mijn hart ligt daar inderdaad altijd wel een beetje. En ik zak hier weer naar beneden op een of andere rotstoel. Dat is echt niet te geloven. Ja, dit mag. Ja, ik moet mijn voet anders neerzetten, zeg maar. Zegt Chanti ook. Maar ja, goed, even omhoog zo. Hè? Ja, wie er ook uit Rotterdam kwamen. En vorig jaar helaas allebei. Ja, het was heel bijzonder. Allebei overleden zijn. Dat is een echte Rotterdammer en hart en nieren en drukken allebei. Gerard Cox en Joke Bruis. Even als een eerbetoon eigenlijk. Draai ik hem hier. Gerard Cox met Ben je in Rotterdam geboren?

0: Ja, beste luisteraars, dat was Gerard Cox, Joke Bruis en Lee Towers. Met ben je in Rotterdam geboren? Nee, ik ben er niet geboren. Ik ben geboren in Sittard, oftewel Sittard.
1: Maar toch?
0: In Limburg, ja ja.
1: Maar toch ben je ook een beetje fan van Rotterdam, hè?
0: Ja, ik ben ook een beetje fan, ja. Ik ben ook een beetje fan van Rotterdam, ja.
1: Ja, blijft een mooie stad ook. Net als Sittard, hè?
0: Ja, zit allebei in mijn hart, ja.
1: Zeker weten.
0: Maar wij gaan lekker door met een volgende. En dan gaan we doen met deze van Yves Berendsen. En die zingen If We Only Had Love.

prachtig nummer natuurlijk van Yves Berensen met If We Only Had Love. En de volgende, ja, het was best wel warm, of niet, Chanty van de week? Ah, ze heeft de koptelefoon niet op. Het was dus heel warm van de week. En daarom toch even deze platen, ja, ook een beetje van mezelf. Ja, natuurlijk, Jeroen en El. En dan gaan we het hebben over Made in Bikini. Komt hier aan.

0: Ja, dat was natuurlijk mijn eigen schat Jeroen NL samen met Appie, Hein en meiden in bikini. Ja, ja, zeker weten. Ja, ik kijk dan niet zo naar meiden in bikini. Nee, dat is voor mij niet zo...
1: Nee, toch niet, hè?
0: Nee. Maar goed, wij gaan lekker door met de volgende. En wij gaan dat doen met Henk Bernhard. En Henk die zingt over Mi Amor.

Ja, prachtig nummer van Henk Bernhard met Mi Amor. Ja, het volgende plaatje wilde ik eigenlijk vorige week draaien in verband met Vaderdag. Maar helaas waren we vorige week verhinderd door ziekte, maar we zijn er dus. En ik wil deze toch nog even draaien. En dat is speciaal voor, eigenlijk voor Vaderdag was het bedoeld. En is voor mijn papa in de hemel. En dan heb ik het over Papa, jij bent mijn rots. En dat is gezongen door J.W. Broken Veteran. Hier komt hij aan. We missen je, pa.

0: Ja, dat was Broken Veteran met Papa, je bent mijn rots. En deze draaide speciaal voor, voor paadje die er niet meer is. Ja, en,
1: inderdaad, het blijft moeilijk.
0: Eigenlijk hadden we die vorige week willen draaien, maar we waren er niet, inderdaad. Helaas. Maar goed, ik ga niet al te veel kletsen, want de tijd die zit er ook weer bijna op, hè?
1: Ja.
0: En ik ga deze nog voor jullie draaien. Sineke met Ik doe wat ik wil.
1: Zo is dat.
0: Komt-ie.

Ja, en dat was dus Sieneke met Ik doe wat ik wil. Ja, en de laatste minuten die gaan alweer tikken. Ja, het is alweer bijna 9 uur. Maar we gaan er nog zeker een paar draaien. Dit is Paula en Pardoes met Carnaval de Paris in een nieuw jasje. Ja, komt-ie aan.

0: Ja, dat was Paula de Padoues en Carnaval de Paris. En wij gaan nog eentje doen en daarna geloof ik komt onze eindtune al eraan, geloof ik, of nog niet?
1: Het gaat wel opschieten, we gaan zo kijken. Denk misschien nog één hierna, maar ik weet niet of we het redden.
0: Oké, okay. Nou in ieder geval gaan we alvast deze doen. En dat gaan we doen met Mart Hoogkamer en hij zingt over... Gappie, doe mij nog maar een sappie, komt-ie.

Ja, en dat was Maart Hoogkamer met Gappie Sappie. Ja, we kunnen er toch nog even eentje draaien en dat voor onze eindtune. En dat gaan we doen met André Hazes. Zoals we aan het begin van de uitzending ook al zeiden. Komende 30. Wanneer is het de 30ste nou? Ik ben even in de war. Het is vandaag 28. 39. Oh, dat is dinsdag. Dinsdag wordt hij dan 75. Ja, hier boven ons. Maar bij deze zingen doen we dus vandaag een paar nummers van André Hazes. En bij deze André Hazes dus met Ik heb het altijd al geweten.

0: Ja, dat was André Hazes met Ik heb het altijd al geweten. Ja, lief luisteraars, dit was ons programmaatje alweer, Hollandse Nieuwe. En ja, het is vandaag, ja, we hebben weer genoten natuurlijk dat jullie naar ons geluisterd hebben. Dus ik zou zeggen bedankt voor de verzoekjes. En natuurlijk hebben we ook een paar mensen gemist, zoals we hebben altijd onze Jan die belt en die heeft vandaag...
1: Nee, we hebben niet gehoord, dus nee. Ja, misschien...
0: We hebben ook een aantal mensen natuurlijk wel gemist, hè, zoals onze Jan dan, onder andere. Maar we willen natuurlijk ook de mensen bedanken die wel verzoekjes gedaan hebben. En natuurlijk ook nogmaals onze Rudy bedanken voor het mooie nummertje van die ons geschreven heeft. En dat hij ook de hele uitzending gezellig heeft zitten kletsen. En natuurlijk ook de hele uitzending heeft meegeluisterd samen met Sonia. Ja. Dikke knuffel voor jullie. En natuurlijk bedankt dat jullie er waren. En gezellig hebben meegeluisterd. En natuurlijk ook de andere luisteraars thuis. Bedankt voor luisteren. Graag tot de volgende keer. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer hier zo bij Radio Monza 106.5, 105.6. En graag tot volgende week. Hoi hoi.
1: Tot volgende week. Hoi hoi.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het

0: studie.
1: Wat kan er nou gebeuren?
0: Van mij.
2: Stuur gewoon.
0: Je zou het bevaren, maar maak geen pijn. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten.

0: had het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt.
1: Hallo, ik ben Dana Winner en ik wens alle luisteraars van...

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ik zie die gasten te weinig tegenwoordig. En sommigen zie ik zelfs niet meer. Over die compagnons de route die het leven in vorm van vriend of vijand voorzien. Te veel om de kop, te weinig tijd, te veel dat ik boven ons verkies. Een vrouwken en geld, een autoken en geld, een oisken en geld. Alleen geld, geld nog precies. Maar ze zijn er nog aan mis. Houden het nog uit met deze kop. Zo trots als die mannen naast mij staan. Harde keren, zie ze gaan. We zijn verre van ordinair. We doen mee met beschaafd gedrag. Schud ze de hand, tover naar lach. Maar vergeet niet van de anarchie achter de façade. Mijn vrienden nemen geen blad voor de mond. En ik zou het niet anders willen zien. Ze vragen, hey, over wat zal het nou weer gaan? En we vinden nog inspiratie. Toch niet gaan switchen van stijl. Of stoppen van wel, alsof ik het al

zijn een uur of één bovenal. Ik ken vrienden zonder dat ze het weten, want we spreken het nooit uit. Ik heb collega's die goede vrienden zijn, West-Vlamingen helpen mekaar rond jobs. Af en toe val ik van een wijsheid, dus heb ik al eens vijanden tot vrienden gemaakt. Dikwijls vraag ik zoveel geduld van mijn vrienden dat ik zelf bananen vijand word. Sommigen hebben altijd een punt, anderen zitten liever vraagtekens. Ik ga nu met dat soort dat altijd iets van gouden raad kan geven. Ik waardeer het, Amis. We zijn broeders, Amis. Ik hou van u, Amis. Ik hou van u, Amis. Sommigen hebben altijd een punt, anderen zitten liever vraagtekens. Ik ga nu met dat soort dat altijd iets van gouden raad kan geven. Ik waardeer het, Amis. We zijn broeders, Amis. Ik hou van u, Amis. Ik hou van u, Amis.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.